nog niet gegeld. Want je bent dat veen, zetski, niet wil vodka, veel hetski, veel schot, roewelski, dat mooi denk je wel. Kom, schot, kabon, lopie, kijk, nog neem, ski, staat goed, eemt, ski, met je aanzoekel. Hey, jok, het bent ski, van, nee, je haat, kan je ski, velkeren, nee, het wordt, nee, en bent nog niet gegeld.